0: schuur.nl.
1: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuur leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

0: pret en heb.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
1: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingenleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Brielle en de Zuurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hindham en de afrit Kerkdriel, 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech, twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswad-Riesendam, 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk, het verkeer wordt daar omgeleid via de A50... Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 8:00.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Holland Hit NL. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pest is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Holland Hit NL. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

0: Het is 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Het weer, vanmiddag afwisselend bewolking en zon, af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info...

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Holland Hit NL. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk even.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

kijk naar het nieuws op televisie. Het gezeur om stikstof, hoe kom je er vanaf? Maar waar komt het nou vandaan? Alleen uit mest, heb ik dat goed verstaan? Kan toch niet waar zijn, wil de schuldigen gaan staan? Dus ben je boer, dan kun je stikken in je eigen stikstof en zoek het verder uit.

leven lang geploeterd. Krijg je te horen, de pot die is nu leeg. Door de inflatie die zo steeg. Zijn ze nou helemaal betoeterd? Want al die jaren at wel heel Europa mee van de AOW.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de Duitse grens.
3: Bestel nu maar snel.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

0: Het is 2:00.
1: Er is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. En de 76-jarige Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet onder burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten, zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonder...
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement.

0: Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens... De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
2: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

is een plaatje dat ik bijna elke keer nog even moet draaien in het land, zeg maar. Bailada Casalina. Zing van Ever Serieus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste paar platen van de Ever Serieus niet zo leuk vind. Maar dat is mijn mening, jongens. Misschien dat je het zelf wel leuk vindt, maar oké. Ieder zijn eigen mening natuurlijk. Nou, het is 3:06. We zitten er weer klaar voor om tot 6:00 dit leuke gezellige muziekprogramma te doen. Voor iedereen die een beetje van Nederlandse muziek houdt. Met een vleugje internationaal natuurlijk. En als dat zo is, dan ben je natuurlijk altijd welkom bij de leukste familiezender van Nederland. Nou, wat gaan wij doen zo in deze 3:00? Hij komt uiteraard 3 keer voorbij. We hebben de Zorg Duurplaat. Draaien we zometeen rond de klok van 4:30. 4:30 en 5:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Na de 3e keer de Duurplaat gedraaid hebben, jongens, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Ik ga het je allemaal vertellen. En als je het allemaal wil weten, ik zou zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Je gaat het allemaal van mijn horen. Dan de rubriek Oude Meuk is Leuk. Doen we door het hele programma een beetje heen als rode draad. Dus als je een leuke gouden oude plaat weet, dat je denkt van, oh ja. Dat is een plaat die toen de tijd vaak op de radio was. Zou ik die van mij nog een keer willen draaien? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Gewoon even appen naar de studio 06-311-7133. Nou, de laatste onderdeel van het programma, dat doen we zo 4:15. Dat is de rubriek Holland Stilzwijgen. Dat zijn de twee platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. Je zou daar eventueel nog een suggestie voor kunnen geven. Dus ik zou zeggen, laat het maar weten als je wat leuks weet. Nou, nog een keer nummer dan waar je naartoe kan appen. 06-311-7133.

Ik denk persoonlijk dat iedereen daar wel een beetje verliefd op was. Op deze dames. Een beetje jaren 80 natuurlijk. Onze Dolly Dodgers en Hela die Ladino. Ja, daar kun je van alles van maken natuurlijk. Hela die radio.

0: Ik vind het altijd zo leuk, jongens, als je iemand gewoon spreekt of dat hij zingt eigenlijk.
1: De lucht hemelsblauw, de zon schijnt.
0: Zijn plaatjes altijd leuk. Je hoort met regelmatig het plaatje van deze man voorbij komen. Als je hem live hoort spreken, ja, dan is er eigenlijk helemaal gereed van te verstaan wat hij zegt. Maar zijn muziek is leuker, dan gaat het er natuurlijk om. Want daarvoor luister jij natuurlijk ook naar de muziek van Holland Heert. Grat dame, hoor, dat en zijn Bella Madonna.

Muziek van John Wagner samen met zijn Timeless. De twee heren. Het is wel een lekker plaatje, jongens. Where is the love? Plaat die Timeless eerst gewoon zelf ook uitbracht. Ook een dikke hit geweest, hoor, voor ze. 8 minuten voor 4:30. We gaan die tijd hard op deze donderdag 8 oktober 2026. Met muziek van Jannes.

0: waar.
1: Ik hou van zijn muziek, jongens.
2: Ja.
1: Onze Jannes wordt dat. En als straks de avond voor ons valt. Nou, wat gaan we dan doen eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar goed, nou, misschien gaan we lekker tv kijken of zo. Kan ook, hè. Rapparam. Ik zit net even aan een lekker biertje, jongens. Die maak ik net even open. En wat ik altijd leuk vind om voor jou te weten. Waar zit jij aan op zo'n donderdagmiddag zoals vandaag natuurlijk. Ik moet even naar buiten kijken. Als ik naar buiten kijk, dan moet ik wel even zeggen dat ik vind dat het zonnetje lekker schijnt. Zo door het studioraampje heen. Ik moet nog steeds even de lamellen opmeten, jongens. Ik moet nieuwe lamellen hebben hier in de studio. Ik heb een hele mooie gezien. Maar we moeten wel even opmeten. Dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk altijd een beetje vergeet. Kom ik door naartoe? Ja. Hey, als je ons wil bereiken mag en kan, gewoon even appen naar de studio 06-311-7133. Dat is het nummer van dit radiostation. Ik ga nog één keer even zeggen. 06-311-7133. Zoals je ons wil bereiken, gewoon lekker appen. Doet iedereen. Ik wilde bijna zeggen, je kan mij natuurlijk ook proberen te bellen, maar dat gaat lekker niet. Moet je ook niet doen. Heeft het al eigenlijk geen zin. Hey, iedereen die heeft wel eens een keer zo'n dag, jongens, dat je denkt van, hey, voor mij mag die dag heel snel voorbij.
3: Dan heb ik mijn zorgen, en waar ik ook aan begin.
1: Laat mij de boel maar lekker schuiven.
3: Nee,
1: ik ga een biertje drinken.
3: Kan mij niet.
1: Ik heb het idee dat mijn grote vriend Marcio Wela het er eigenlijk ook vandaag zo over denkt. Was ontzettend druk. En dat loopt hem een beetje boven zijn hoofd zo. Of hoe zeg je dat eigenlijk?
3: La-

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

zou je ongetwijfeld gehoord hebben dat we zijn vader ook al even gedraaid hebben natuurlijk. Dat is onze Jannes. Hij heet ook Jan. Ja, dat kun je gewoon Jannes zeggen natuurlijk. Jan Wolders, zijn nieuwe single, de Rebel Sorg Duwplaat van deze week. En straks hoor je hem nog twee keer voorbij komen. Oh, wat hebben ze toch altijd een geluk dan, hè? Dat we tegenwoordig 3 uur radio maken. En dat allemaal bij de leukste. Holland Hit FM, zeg ik het weer. Holland Hit NL. Volgens mij ben ik al een hele slagroom daar kwijt, zo langzamerhand.

is een mooie plaat dit. Freddy Vander, even lekker terug in de tijd, jongens, hier bij Holland Hit. De mooiste muziek, die komen allemaal voorbij. Zoals ook deze man. Speciaal voor Magda Huizer.

plaatje die wij kennen natuurlijk van Iberense. Ik denk, z'n mannen heeft het lekker gedaan in het beetje het Spaanse. Ook gezellig natuurlijk. Speciaal van Magne Huizer, William Jans hoorde je op zender. Speciaal voor alle vrachtwagenchauffeurs die onderweg zijn. Een beetje midden-Nederland die ons op hebben staan in de auto. Henk en Wijngaard.

zit mezelf een klein beetje te betrappen dat ik, dat ik gewoon een beetje mee aan doen met die plaat, jongens. Speciaal dus voor al die vrachtwagenchauffeurs die meeluisteren naar Holland Hit. Misschien van Henkie Wijngaard. Ik begrijp er een beetje uit dat hij geopereerd is, diezelfde Henk Wijngaard. Maar dat het hem allemaal weer een beetje beter gaat. En daar ben ik blij om, ja. Dertien minuten voor het tijd zijn van 4 uur. Je luistert naar Holland Hit. De Zwart bij je tot 6 uur vanmiddag. Met het programma Musicbox. En wat gaan we allemaal nog doen in het programma? Nou, ik kom natuurlijk nog 2 keer voorbij. De duwplaat. We hebben de verjaardagen nog. Dat doen we zo 5:30. Straks. Nou, dat is over een klein half uurtje. Holland Stilzwijgen. 2 platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En we hebben natuurlijk ook nog de verjaardagen. Welke bekende personen zijn de jarig vandaag?

Als je het wil weten, ik zou zeggen, laat nog wel lekker aan zijn, jongens. Ik ga het je het allemaal vertellen. De gezelligheid. Op zender, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met gepresenteerde programma's tussen 1 en 3 uur. Marcel Wela met zijn... Wela in de middag. De Zwart, ik en zelf. Tussen 3 en 6 uur. Daarna gaan we eventjes een uurtje lang non-stop muziek draaien. En daarna gaan wij onze Rob verwelkomen met zijn avondcarousel. Ook gezellig, hoor. Zeker een keer naar luisteren, zou ik zeggen.

0: Mocht je toevallig denken van, hé, ik hou daarvan, van dit soort platen. Dat kan ik me niet voorstellen dat je dat hiervan houdt. Dan moet je zeker morgen luisteren tussen 4 en 6 uur. Want dan doen we hem natuurlijk lekker weer. De gouden oude plaatjes. De vrijdagmiddagborrel. Hapje en drankje erbij. Ik had even vanmiddag even niks anders te eten. Dus ik heb de frituurpan maar weer even aangezet. En je weet het, ik ben een vlammetjesfriek. Maar weer even een aantal vlammetjes in de frituur gegooid, jongens. Dat ik nog geen tonnetje rond ben, is bijna nog steeds een raadsel eigenlijk. Ik hou er zo van. Als het lekker is. Ah. Jij hoeft mij geen broodje kaas voor te geven, want te schotelen. Die gooi ik zo in de vuilnisbak. Dat sowieso. En dan zeggen ze, ja, je moet eens een beetje zo'n bruine boterham eten. Ja, dat doe ik ook niet, jongens. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik een bruine boterham zie en ik kijk er alleen al naar, dan denk ik van, nou, dat brood is niet goed. Dat is al oud. Ja, ik hoor je al een beetje zeggen, want die gozer is echt niet goed. Ja, soms denk ik dat het af en toe ook wel is. Maar goed, ik zeg gewoon zo, het is geen oorlog. Dus gewoon lekker eten wat je zelf wil. Gewoon lekker drinken wat je zelf wil. En laat ze allemaal maar lekker lullen. Die gewoon even lekker doen zo, toch? Nou, gezellig dat je erbij bent en dat je nog steeds luistert naar Holland Hit. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Wat ik eigenlijk even wil vertellen, dat er achter de schermen nog steeds hard gewerkt wordt. Er zijn mensen die ondertussen het eelt op hun handen hebben staan. Om Holland Hit in de lucht te houden natuurlijk. Ik heb van die meidenhanden heb ik zo lekker zacht. We gaan er even tussenuit. We zijn er zo weer. Aan de andere kant van 4 uur voor nog een uur lang. Musicbox, blijf je erbij.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Het is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim een uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

grote hit hè, van Dexterwerk, de nieuwe single van Toon Schut. Dat zijn we Don Juan. De man uit Dordrecht vandaan, waar komt hij vandaan? Komen we met regelmaat tegen eigenlijk. Diezelfde Toon Schut, dat is wel leuk eigenlijk. En dat hij dan nu gewoon een hit-tip is, is wel grappig. Nou, welkom bij het tweede gedeelte van dit programma. Tot 6 uur ben ik trouwens bij je. Op de leuke familiezender Holland Hit. Met tot 6 uur het programma Music Box. Daarna dus even een uurtje non-stop muziek. En daarna gaan wij het roer overgeven. Aan onze Rob Goof in zijn avondcarousel. En zou hij dat rad al een beetje hebben draaien zo. Het rad van Fortuin. Het rad van Rob Goof. Als ik er even aan toe kom, ga ik vanavond eens even luisteren. Eens even kijken wat hij allemaal aan het doen is. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan eerst nog even lekker 2 uur musicboxen. Met uiteraard het beste van eigen bodem, een vleugje internationaal. En als je ons wil bereiken, mag en kan, gewoon even appen. Gewoon het nummer even opslaan in je telefoon. En vanuit daaruit dus even naar de studio appen. 06-311-7133. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-7133. Dan kun je bij bereiken als je een leuke plaat wil horen. Als je wat anders leuks te melden hebt. Misschien wel een leuk evenement georganiseerd. Dat je wilt er een beetje reclame voor maken. Mag. Ook dan mag je gewoon even appen. Zal ik nog één keer noemen dan. 06-311-7133. Nou, hij komt dus nog twee keer voorbij. De Rebellen Zorg duwplaat. Doen we zo meteen half vijf. Half zes hoor je nog een keer voorbij komen. De verjaardag, die gaan we nog doen. Zo'n beetje 4:15. Gaan wij Holland stilzwijgen. 2 platen non-stop achter elkaar. Van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En verder natuurlijk heb ik een leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Als je wat wil veranderen, ik zou zeggen, laat het me weten.

Jones. Dat zijn Delilah. Hey jongens, hartelijk welkom nogmaals. Dit is de leukste familiezender, Holland Heert. Elke werkdag tussen 4 en 3 en 6 uur. Programma Musicbox. Met de zwart aan het roer. Met onder andere deze man natuurlijk ook, Rutger van Martijn.

gaan binnenkort eens even proberen of wij deze man ook even een keer op zender kunnen krijgen. Rutger van Marneveld, dat gaat hem natuurlijk hartstikke goed, deze man. Qua zijn plaatjes. Dat is wel leuk als je deze man even op zender kan wat vragen kan stellen. Nou, we gaan er even achteraan. Je hoort nog van ons. Je hoort hem zelf wel weer voorbij komen natuurlijk. Nou, voordat je het weet, dan is het een weekend, jongens. Morgen nog één dagje. Dan is het weer even lekker 2 dagen helemaal niks doen. Althans, bijna niks doen. Alleen maar de dingen doen die je leuk vindt. Je zal wel een beetje denken van even een beetje rommelen de zwart. Nou, ik ben even wat dingen even goed aan het zetten. Even mijn microfoonstandaard een beetje anders instellen, zeg maar. Dat ik wat makkelijker kan praten. We zijn even druk mee bezig, terwijl jij een beetje op de achtergrond deze muziek hoort. Maar ik toch nog even een beetje aan het kletsen ben. Nou, ik ga nog even doorgeven het telefoonnummer, althans het WhatsApp-nummer, waar je ons op kan bereiken. Gewoon even appen naar de studio 06 311 7133. Mocht je ervan denken van, ik weet er ook nog eentje, zou je die voor mij willen draaien? Nou, ik zou zeggen, laat het me maar weten. Ik zie het op het grote beeldscherm wel verschijnen. We gaan even een plaat draaien, speciaal voor Daisy Ray. Ik draaide voor haar man, die helaas niet meer onder ons is. Eigenlijk elke dag wel een plaatje van deze man. En dat ritueeltje hebben we er eigenlijk een beetje aan gehouden. Daisy Ray, deze is voor jou. Hier is Frans Bauer.

speciaal eens even gedraaid voor onze Desiree. Ik kreeg meteen duimpjes omhoog toen ik de plaat alleen nog wel instortte. Ja, dat is leuk, jongens. Ik vind het wel eens leuk om mensen blij te maken. Nou, dat zijn er nog meer mensen die zijn blij gemaakt van de week. Ik kreeg alweer foto's. WhatsAppjes met foto's. Mensen die een baseballcap hebben gekregen van Holland Hit. En waar ze heel erg zelf blij mee zijn eigenlijk. Nou, wij zijn weer blij dat jullie blij zijn. En gezellig dat jullie lekker blijven luisteren naar deze zending.

0: kaart van staal.
1: Zal niet zo lekker in je broek zitten als die van staal zou zijn, zo'n creditcard. Weet je wel een iets is dat hij niet breekt eigenlijk, die creditcard dan. Hey jongens, ja, dat heb ik een beetje last van. Ik heb het een tijdje natuurlijk mijn WhatsApp gebruikt voor Holland Hit. Daar worden de mensen die dan naar een plaatje willen aanvragen, die sturen dat lekker daarheen natuurlijk. Moeten ze allemaal lekker zelf weten natuurlijk. Ook dan komt het bij mij terecht. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar Jan de Gids, Claudia de Gids. Of ik deze plaat van hun wilde draaien.

0: wat wij voelen.
1: Dus deze plaat is even draaien. Speciaal dames Janne Gert. Voor Claudia. En natuurlijk ook voor Davy. We draaien hem ook even speciaal natuurlijk voor Gerry van der Straten. Omdat ik weet dat ze dit een ontzettend lekker plaatje vindt. 4 minuten voor 4:30 alweer. Gaat die tijd hard, hè? Voordat je het weet, dan is het weer 6 uur. Even daarna natuurlijk een uurtje non-stop muziek. En om 7 uur, Rob de Goh.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Christa Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Ik vind dat wel leuk, jongens. Ja, de taal van de Belgen. Zou ik denken, wat heeft die godsamme het over? Ja, de taal van de Belgen vind ik altijd leuk. Dan hebben we het over een kleedje. Een mooi shirtje bijvoorbeeld. Je hebt een mooi kleedje aan. Beste wind. Ik zal maar niet... in België moet je maar niet zeggen, want ik moet even poepen. Dan zou je denken, waarom niet? Nou, dat is heel ander iets namelijk. Moet je maar eens googlen. Wat dat betekent in het Belgisch, zeg maar. Dus je moet poepen. Of ik ga even poepen. Hey, Danny Rabbe, geef me de dag van mijn leven.

0: hoor je dan een beetje denken van, hoe kom je daar nou godsom bij? Nou, ik ben een keer op vakantie geweest, jongens, met mensen die toevallig in België wonen. Ja, die zeiden allemaal van die rare dingen, dat dan vroeg ik, waar heb je de godsom over?
1: Jij gaat vanavond met mij mee.
0: Had je een mooi shirtje aan en zo, dan had ze het over een mooi kleedje. Wat heb je een mooi kleedje aan?
1: Jij gaat vanavond met mij mee.
0: En dat poppen, dat moet je maar eens even googelen. Wat dat betekent in het Belgisch. Hey jongens, wat ik wel leuk vind. We zijn tegenwoordig zijn we natuurlijk ook op de DAB Plus te horen in ja, bijna heel Midden-Nederland. Dus Amsterdam sowieso. Ik kreeg een WhatsAppje uit Amsterdam. Mevrouw Beekman. Ze luistert gezellig mee. Ik neem aan dat je in de auto meeluistert. Hartelijk welkom. Ik zie een mooi plaatje van de Holland Hitler staan. En welkom door de show. En hoe klinkt het zo op de DAB Plus? Klinkt het een beetje? Nou, dit is Holland Hit. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het beste van eigen bodem met een vleugje internationaal. Hey, we gaan even een plaat draaien. Draai ik meteen ook even voor jou natuurlijk. Ik moest hem ook even draaien speciaal voor Jacqueline Foure. Ik hoop dat je deze plaat bedoelt eigenlijk. Ik kon de rest van de tekst niet zo goed lezen namelijk, op het plaatje. Muziek van Lou Rawls. 9 minuten over 4:30.

zijn van die plaatjes die wij natuurlijk morgen ook weer op zender gaan draaien. Dan zing ik van The Rolls. We moesten hem even draaien speciaal voor Jacqueline Fouren. En we draaien hem ook even speciaal voor, ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Is het nou Sheila of Shaila? Beekman uit Amsterdam. Ik zie dat altijd wel via de WhatsApp voorbij komen. Maar ik weet nooit hoe je dat precies uitspreekt. Maakt allemaal niet zoveel uit, je begrijpt wat ik bedoel. Ook voor jou was je plan natuurlijk. Rolls en zijn plaatjes, ik hoorde net even. Wat een mooie stem heeft die man. Ik dacht dat ze het over mij had eigenlijk. Dat had ze weer over die man natuurlijk. Dat was weer een tegenvaller. Hey, gezellig dat je erbij bent. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het beste van eigen bodem met een vleugje internationaal. En als je ons wil bereiken, mag en kan, gewoon even appen naar die studio.

We hebben een zwart duplaat van deze week. En dit was single van Jan Wolders. De zoon van onze Janners. Die we er straks natuurlijk ook al even hebben gedraaid op Zender. Ik moet een klein beetje opschieten, jongens. Want ik was hem eigenlijk vergeten om 4:15. We gaan dat wel even doen natuurlijk. Holland stilzwijgen. Twee platen non-stop achter elkaar. Van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En ik heb vandaag gekozen voor twee platen. Van een man die ik gewoon heel erg leuk vind qua zanger. Twee platen van Alex. Nee.

Twee praten ons al achter elkaar. Van onze grote vriend Alex. Adeo Amore, de Coldfinger remix. En natuurlijk ook deze plaat natuurlijk even. Jij bent veel te mooi. Nou, wij gaan er heel even tussenuit, jongens. We spreken nog ergens zo meteen aan de andere kant van 5 uur voor het tweede gedeelte, derde gedeelte al, van het programma Music Box. Ik zou zeggen, graag tot zo.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden zoals Frankrijk en Italië bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energie-infrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden 9 kilometer file.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

Ik krijg meestal altijd de nieuwe muziek weer. Ja, dat begint eigenlijk vandaag eigenlijk al. Donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan moet je dan even een keus maken, jongens. om een nieuwe plaat weer te kiezen. Ik moet er tegenwoordig ook twee doen. Niet alleen de hit-tip. Maar ik moet natuurlijk ook mijn duelplaat daaruit bekendmaken. En soms is dat wel lastig. Dat je eerst, dan moet je twee dingen eigenlijk bekijken. Welke plaat gaan we doen als hit-tipper? En natuurlijk ook de duelplaat. Maar in ieder geval, die keer lukt het nog wel. Er zijn best wel leuke platen uit. Nu weet ik het al nog niet, maar afgelopen week waren er leuke platen uit. Hey jongens, wat gaan we dan doen in het laatste gedeelte alweer van dit programma op deze 8e oktober 2026, deze donderdag. Nou, we gaan hem nog een keer doen natuurlijk, nog één keer. De Remmel de Zwart duwplaat doen we zometeen rond de klok van 5:30. We gaan de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag, ga het je allemaal vertellen. Zijn gewoon lekker de radio aan laat staan op jouw Nederland nummer 1. Ga ik het je allemaal doorgeven. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Iets wat we morgen tussen 4 en 6 lekker doen. 2 uur lang de allerbeste gouden oude plaatjes. De classics platen weer even uit de kast gehaald. Best wel een beetje aan het sorteren. Om morgen voor jou te gaan draaien. Tussen de 4 en 6 uur. De gouden oude platen weer in Holland hier tijdens een vrijdagmiddagborrel. En wat ik al zei, als je wat wil veranderen, mag, kan, gewoon even appen 06-311-711-33. Ik ga het nog één keer zeggen natuurlijk, 06-311-711-33. En ik heb nog een hele leuke lijst.

Lou en de Hollywood Bananas, zoals dat in de Kingston. Kingston! Nogmaals, als je dit soort platen leuk vindt, jongens, dan moet je lekker morgen luisteren tussen 4 en 6 uur. Want dan draaien we 2 uur lang dit soort platen. Ik krijg een verzoekplaatje binnen van Ronald van der Huisteden, Monique Reijzen. Of ik iets van Monique Smit wilde draaien.

Speciaal is even voor Ronald van de Huisteden Monique Reijzen uit Hilversum gedraaid. Ik hoop dat de petjes leuk en goed zitten. De petjes van Holland Hit FM. Ik zeg het weer, Holland Hit FM. Holland Hit NL. En ik hoop echt dat, dat ze gewoon lekker zitten. En dat je er blij mee bent. Dat sowieso. Wat gaan we doen?

Wat heeft deze man een succes op dit ogenblik? Ik heb het over Quincy. Of Quincy Iberense. Het zijn verlangen. Ja, ik zal meteen even uitleggen waarom ik Quincy zeg. Omdat ik je toch even wil laten horen. Iberense heeft deze plaat opgenomen. Tijdens het tv-programma De Beste Zangers. Maar een aantal jaren geleden heeft deze man... Ik ga even een stukje van die plaat even laten horen, jongens. Nap die het ook op. Luister hem even.

Nou, dat plaatje dat kennen we ondertussen nog wel natuurlijk. Dit was Quincy een tijdje terug. Maar bij, wat ik zelf ook niet wist, dat werd ik even opgeattendeerd. En daar ga ik ook even een stukje van laten horen, jongens. Dit is namelijk het origineel. Luister vanuit deze platen.

0: Dan kan ik zeggen, dat zijn drie verschillende uitvoeringen eigenlijk. Clouseau is dit. Dat is het origineel. Daarna kwam natuurlijk het opname van Quincy. De man die momenteel een grote hit meer heeft. Dat was natuurlijk Iberense. Ik kreeg een verzoekplaatje binnen, jongens. Of ik deze man nog even wilde draaien. Speciaal voor Claudia.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

zo'n plaatje die wij zo gedraaid te kunnen hebben op de vrijdag. De vrijdagmiddag borrel. Muziek van de Manhattans. And kiss and say goodbye. Nou, we hebben nog een half uurtje ruimte gaan in dit programma op deze donderdag. En ik heb een primeurtje, jongens. Althans, een primeurtje. Ik heb een nieuwe single. Die gaan we even voor je draaien. Moet ik wel even goed op de knop drukken natuurlijk, want anders horen we helemaal niks. Nieuwe single van Frans Duits. Ik heb hem nog niet gehoord, hoor. We gaan hem zo Bonnevoy even draaien. Hier is het nummer Vallen en Opstaan.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

verder van of dat ze wat dansen is lekker door de huiskamer heen. Zeker op deze platen van Fikken en Jan Brost. Dit soort muziek dan. Vier minuten over half zes, 8 oktober. Morgen dit soort platen natuurlijk allemaal. Tijdens de vrijdagmiddagborrel tussen 4 en 6 uur. We zijn er al vanaf 3 uur natuurlijk met het programma Music Box.

Tina Martin, samen met Billy Dance. Ik hoor niks geks. Nou, ik hoor eigenlijk ook helemaal niks geks, jongens. We gaan nog één plaat draaien. Daarna gaan wij nog één keer draaien. De ribbelen soort duplaat. Kijk, deze nog. Even lekker terug in de tijd.

0: van elke dag een muziekfeest met Holland Hit NL. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Holland Hit NL.
1: Holland Hit NL.
0: Musicbox. Voor onvergetelijke momenten. Met Raymond de Zwart. Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart

plaat. De hele week heb je deze plaat sowieso al kunnen horen. Morgen nog een keertje komt hij voorbij. Als duurplaat tussen 3 en 4 uur. Want het duurt tussen 4 en 6 uur. Doen we dat helemaal niet. Dan gaan we alleen maar die classic platen draaien. Ja, gezellig. Jan Wolters. Voor de mensen die nog steeds niet weten. Het is de zoon van onze Jannes.

0: Dat zijn van die plaatjes die je bijna nergens van hoort op de Nederlandse radio, maar wel bij Holland Heert. Het is wat ik het even wenk, jongens. Als je er hier nou van houdt, geef het even door. Hè. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met het beste brein geboden, met een vleugje internationale. Hey, wat gaan wij doen? We gaan een verjaardag even doen. Ja, dat vind ik wel leuk. Wie zijn de jaren vandaag? Nou, we beginnen met voetballer Steven Bergwijn. Hij is vandaag 29 jaar oud geworden. Armand Traoré. De Franse voetballer. 37 jaar oud geworden vandaag. Dan een man die ik best wel eens in het land draai, eigenlijk wel regelmaat, Bruno Mars. Ook hij mag een aantal kaars uitblazen, de Amerikaanse zanger, schrijver, muziekproducent. Hij is vandaag 41 jaar oud geworden. Annemiek van Vleuten, de Nederlandse wielrenster. 44 jaar oud geworden vandaag. Dan Laura Vlasblom, kanaar natuurlijk van Fressel Cyril. De Nederlandse zangeres, actrice en stemactrice. Ja, ze spreekt heel wat dingen in. Volgens mij voor RTL spreekt ze alles in. Ja, dat vind ik wel leuk. 58 jaar oud geworden vandaag. Jan Marijnissen, de Nederlands oud-politicus. Ook hij mag een aantal kaarsjes blazen. 74 is hij vandaag geworden. Jack Spijkerman, de Nederlandse cabaretier, televisiemaker, radiopresentator. Heeft hij dat een tijdje gedaan, jongens. 78 jaar oud geworden vandaag. En de laatste in het rijtje is Maurice de Hond, de Nederlandse ondernemer en natuurlijk opiniepeiler. 79 jaar oud geworden vandaag. Ben jij ook jarig vandaag en je bent niet genoemd op zender, dan willen we je namens het hele team van Holland Heert natuurlijk een hele fijne verjaardag wensen. Maak er wat leuks van. Dat doen wij dat ook, hè. Misschien lekker op de bank liggen zometeen. Ja, wat wil je nog meer? André Hazes, zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

straat zullen ze zeggen, die Hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen,

Muziek van André Hazes. Zeg, gelooft u mij? Ik kreeg net meteen even een mailtje binnen. Dat de benzineprijzen, jongens, in Nederland weer even de pan uit schieten. Want er zijn weer nieuwe escalaties tussen Amerika en Iran. Ja, dat hoort dat hoor, jongens. Ze moeten een keertje doorpakken dan maar. Dan zijn we er in één keer vanaf zo klaar ermee. Dat zeg ik dan. Hey, we hebben nog één verzoekplaatje binnengekregen. Die gaan we nog even draaien. Dat is er eentje van Mo. Of ik die even speciaal wil draaien voor Sis Bakkie. Ja, dat ga ik ook natuurlijk doen. Een mooie foto met je pet, Sis.

0: verdriet. En ik zou het
1: speciaal eens even gedraaid voor Stis Bakkie. Deze plaat van de Mo. Dat heb jij gedaan. Dat was hem weer. De zwarte in de middag tussen 3 en 6 uur. Ik hoop dat wat bij staat voor je qua plaatjes. Wij hebben ons weer uitgevouwd voor je, zeg maar. Ik zeg tegen iedereen een hele fijne avond. Maak er wat leuks van, maak er wat gezelligs van. Voor zometeen natuurlijk eet smakelijk. En mocht je al gegeten hebben, natuurlijk dat het je wel hebt mogen bekomen. Wij spreken elkaar morgen weer tussen 3 en 6 uur voor een nieuwe aflevering van het programma Music Box. Je weet het, tussen 3 en 4 uur gewoon het beste van eigen bodem. Met een vleugje internationaal. En tussen 4 en 6 uur de vrijdagmiddagborrel met natuurlijk de classics platen. Ik zeg een hele fijne avond. We gaan nog uit met deze dame. Ja, dat is een leuke. Belle Parijs.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjalleberd en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bos en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij knooppunt Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik in 15 kilometer file.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Oh, ABBA. Wonnen in de jaren 70 het Eurovisie Songfestival met Waterloo. En daarna schreven zij geschiedenis. En prachtige muziek. Hoe kun je het programma beter openen dan met een van de beste bands uit Sweden? ABBA, Cagneta, Bjorn en... Ja. Ja, ja, we zijn er weer. De avondcarousel. Oh, vlieg mee. Ha, dat ben ik.
1: De gezelligste avondshow van Nederland.
0: Ja, ja, we maken er gewoon wat van, gezellig. En ik hoop dat jullie ook een beetje vermaakt hebben vandaag, want het is vandaag donderdag. En dat wil zeggen dat we bijna aan het weekend toe zijn. Hey! Maar voordat het zover is, gaan we nog een aantal uren gezellig met elkaar doorbrengen. Vandaag, 8 oktober, en ook 1871, de dag... dat in Chicago de grote Chicago Fire woedde. Een brand die dagenlang en verwoestte een enorm deel van de stad. 1956 op 8 oktober. De Amerikaanse honkballer Don Larsen die schrijft namelijk geschiedenis... met een perfecte wedstrijd in de World Series. Namelijk 27 slagmensen en 27 keer uit. Het zegt mij helemaal niks, maar ja. Goed, 1967, 8 oktober. De guerrilla-strijder Che Guevara die wordt gevangen genomen in Bolivia... En in 1992, het ruimteveer Discovery, wordt gelanceerd voor een missie, de STS 52. Maar dat wisten jullie natuurlijk. En in 2010, nog niet zo heel lang geleden, de Nederlandse schaatser Sven Kramer wordt uitgeroepen tot sportman van het jaar. En 2020, iedereen nog in het geheugen gegrift, namelijk op 8 oktober. Wereldwijd staat het coronavirus volop in het nieuws en wordt in veel landen nieuwe maatregelen aangekondigd. En dat allemaal op 8 oktober. Maar vandaag gaan wij geschiedenis schrijven. Want aflevering 4 van de avondcarousel is een feit. En je kunt een verzoekje indienen. Ja, dat kan. Dat kan naar 06-311-711-33. En dat heeft gisteravond ook Wendy nog gedaan. Wendy die komt uit... of tenminste, ik weet niet of ze in Amsterdam woont... En ik zie ook van Francisca een verzoekje binnenkomen. Gaan we ook zo meteen draaien. Goedenavond Rob. Kan je iets draaien van Rutger van Barneveld? Voor iedereen in Abina in Amstelveen. En speciaal voor Laurens. En het eten was helemaal top. Ja, dit is een verzoekje van gisteravond. Daarom gaan we het nu oppakken. Wendy, excuus. Maar Rutger van Barneveld. Ja, ik ga een andere vorm draaien als dat we nu elke dag al 5 keer horen. 1 plaat waar die is doorgebroken. En dat is Helena. Ja, een keer iets anders, hè. Goed, en zometeen gaan we nog meer verzoekjes doen. Want ze komen binnen op 06-311-711-33. 06-311-711-33. En deze speciaal voor Wendy. Voor Abina in Amstelveen. En Laurens, bedankt voor het eten.
2: Ik

0: jij. Rutger van Barneveld en Lena.
1: Die twee weken waren.
0: Het mooie is hoe deze man nou gewaardeerd wordt. Ik zeg het elke keer als ik hem draai in de uitzending. Ik vind het gewoon echt super gaaf dat hij zo van het lachetje van de serie in één keer populair is geworden in heel Nederland. En iedereen zijn muziek echt weet te waarderen nu. Nou, ik heb ook wat gasten in de studio. Hannes zit bij mij en Hannes is live op TikTok. Hannes, zeg even hallo tegen iedereen. Hoi! Goed, en de verzoekjes komen binnen en deze is speciaal voor Francisca uit Hilversum. Francisca, mag ik op schuitenmaker?
2: Ik denk nog

op deze mooie donderdagavond. En we gaan weer naar een onderwerp waar ik altijd mijn eigen toegang een beetje op vreug. Want dat is toch wel heerlijk. Heerlijk om dit programma te mogen maken. En waar je ook zit, waar je ook bent op dit moment. Luister mee, dit is Holland Hit NL. Ja, en daarvoor gaan we terug naar het begin. Naar 1976. En dan terug in de tijd van de wijde pijpen, de plateauzolen en muziek. Waarbij je na 3 seconden wist, dit wordt de meezinger. Ja, ja. In 1976 scoorde namelijk een Nederlandse band uit Volendam een enorme, enorme hit. Met een liefdesliedje dat eigenlijk heel simpel begint. Iemand is verliefd en probeert zijn geliefde ervan te overtuigen dat hun liefde echt iets heel bijzonders is. Nou, de Mon Amour, uiteraard van BZN, je kent het al, werd misschien wel het nummer waarmee BZN definitief doorbrak. Nou, dat is inmiddels een zekerheid. Het nummer stond wekenlang hoog in de Nederlandse hitlijsten en werd ook buiten de Nederlanders een succes. En dat Franse Mon Amour, dat betekent natuurlijk gewoon mijn liefde. Niet dat ik dat uit mijn hoofd weet, maar ik lees het gewoon voor. Hè. Mon Amour betekent mijn liefde, dat staat hier. Vraag het aan ChatGPT. Maar je hoeft er geen woord Frans te kennen om het refrein mee te zingen. Dus lieve mensen, zet die volumeknop maar op. Want we gaan luisteren, de plaat en zijn verhaal, terug naar 1976. Naar die heerlijke klanken en dit iconische begin. Juist dit weet je al, jongens, meiden, lieve luisteraars. Dit gaat helemaal goed komen. Ja! Zing maar mee, doe maar mee, ja! Mon amour, je t'aime, le mayonnaise, la trottoir.

Elke dag van 7 tot 10. En het is vandaag vrijdag. We gaan John West en Ome Jan draaien. En het is bijna 7:30 op deze donderdag 8 oktober. En je luistert naar Holland Hit NL.

0: Willeke, heb jij morgen toevallig iets te doen? Dus... Dus ik kan jou niet vragen om morgen even mijn huis te schilderen, zeg maar. Want ik moet nog een paar deuren geverfd. Dus wat heb je morgen te doen? Dat is dan jammer. Ach ja, goed, alle gekken.
1: Misschien te laat geboren.
0: Verzoekje van Berry van Aardenburg.
1: Of in een land met ander licht.
0: Berry, speciaal voor jouw grote vriend Ferry de Lit.
1: Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht.
0: Geniet ervan, laat me.

0: van mijn grote vriend Barry Aardenburg. Barry, voor jou jongen. Laat me, Ferry dit. Of, wacht even. Is dit een boodschap aan mij naar jou? Wacht even hoor, even wachten. Is dit een verkapte manier om tegen mij te zeggen van joh, donderstralen lijnt op. Want je begint je bericht wel met een grote vriend erop. Maar ja, wie zegt dat nou? Goed, ik ga in ieder geval nooit meer van huis. En wie dat nog meer niet doet? Marco Talsma. Natuurlijk, ook een van die toppers hier op Holland Hit NL. Het is 11 over half 8.
1: Meer tuffig.

Marco Talsma. Ik ga nooit meer naar huis. Ik zeg goedenavond allemaal. Je luistert naar de avondcarousel op Holland.nl. En waar je op dit moment ook bent, in de auto, thuis, op het werk. Gezellig dat je meeluistert. Gezellig dat je erbij bent. En vraag een verzoek aan. Dat mag 06-311-71133. Dat heeft... even kijken, die niet ook gedaan. Die gaan we na 8 uur draaien van BZN. Dat komt straks. Maar eerst Stef Eckel en Harry van Meegen. Wijn zijn oranje. Het is

Goed, lieve mensen, lieve luisteraars, waar je ook bent. Wat een gezelligheid. En het is donderdag vandaag. En ik zeg, we gaan naar de donderdagavondgedicht. Je bent het van me gewend. Elke dag een ander gedicht van een elke dag. En vandaag donderdag naar vrijdag. Want donderdag kijkt naar vrijdag en zegt, nou jongen, jij bent mooi op tijd. Want ik heb echt genoeg gewerkt vandaag. Ik ben die donderdagse drukte kwijt. De wekker roept, morgen moet je er vroeg uit. Maar jij denkt, haha, houd toch even lekker je snuit. Want vrijdag komt eraan en dat voelt, oh, zo fijn. Dan mag het eindelijk weer weekend zijn. De koffie die staat er klaar, de agenda zegt, nog even daar. Maar het weekend staat er voor de deur, met weinig werk en des te meer humeur. Ja, ja. Dus laptop dicht en schoenen uit. De donderdag gaat mijn pensioen vandaag. Vooruit, weg. Psst. Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Dan schijnt de vrijdag als een echte ster. En mocht je morgen vroeg nog gapen, dan kun je altijd zeggen, ik was te laat met slapen. Want donderdag maakt plaats voor vrijdag heel charmant. En in dit weekend komt eraan. Hou je beide benen in stand. Ja. Dus lieve luisteraars, geniet ervan. Doe morgen vooral rustig aan. De donderdag is voorbij. De vrijdag komt eraan. Iedereen die is morgen vroeg ontzettend blij.

0: Bonnie M. Gezellig op deze mooie woensdagavond. Hé, hey, Sharon. Nee, die niet. Hoi. Gezellig allemaal. Er is een verzoekje binnengekomen van Alfred. Alfred, zeg ik. Antoine de Garde. Antoine, jij vraagt een plaat aan voor een van jouw favoriete nummers. Jouw favoriete band. En ik weet dat je alles spaart van dit duo. Dus vandaag dat we uiteraard deze ook voor jou gaan draaien. Nou, hij is voor mij bedoeld. En ik geniet daar ook zeker van.
1: Voor de volgende rit.
0: Ja, ja. De Stoopjes namelijk. Ze waren op de Zwarte Cross. Ze waren overal te zien. Wereldberoemd. In Gelderop en omstreken. Nee, het is een leuk duo. Dames en heren. De Achtbaan, de Stoopjes.

De Stoopjes. Feestduo De Stoopjes. Met op de achtbaan de plaat waar ze mee, nou ja, beroemd, bekend, berucht zijn geworden. Daarna nog vele andere platen. Gezellig. Harold en Annelie Stoop. Goed, we gaan weer verder met de avondcarousel. Met Sieneke. Ja, de nacht. En zometeen na achter zijn we weer terug met nog een uur. De avondcarousel. En daarna nog een uur. Gezellig. Blijf erbij hier op Holland Hit NL.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag, op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt, hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Kom aan. Jannes. Wat gezellig, inderdaad. Wat een wereldzanger is het toch ook. Ja, allemaal toppers komen hier voorbij. Op deze mooiste zender van Nederland. Holland Hit NL. Daar luister je naar. En het programma, de avondcarousel, waarin we je meenemen. Inderdaad, in een carousel van herinneringen, lekkere muziek, gezelligheid, een hoop onzin en nog hele andere dingen. Ja, we zijn er weer. Precies.
1: De avondcarousel.
0: Ja, 8 over 8. Hoe heet hij ook alweer?
1: Rob de Goor.
0: Oh, die ken ik niet. Die ken ik niet.
1: De gezelligste avondshow van Nederland.
0: Is dat zo? Is dat zo? Heerlijk. En we gaan dit uur weer veel dingen doen. Ik heb zo meteen een bezoek gekregen. Ja, in mijn oude programma's zong ik altijd live 1 liedje. En ik krijg nu vaak de opmerking, ook via mijn TikTok en via mijn WhatsApp. Rob, we luisteren, maar we missen je lied. Nou, zometeen ga ik het nummer doen van Papa Stef Bos live. En dan ga ik er een vast itemtje van maken in deze avondshow. Maar goed, nogmaals, luisteren is op eigen risico. En er zit ergens een knop op die radio in de auto waar je ook bent. En die kun je gewoon op drukken en dan ben ik weg. Snap je? Zo makkelijk werkt dat. Zo, ik verslik mezelf. Nou, gaat goed. Maar tot 10 uur. De allerlekkerste muziek voor je op deze mooie zender. En, spannend. Er gaat iets gebeuren. Wacht even. Oh. Wat is dat dan? Het begint hier in één keer rokerig te worden. De lampen gaan uit. En ik zie daar een paar van die rode.

Ik ken nog een goede mop. Nee. Thriller van Michael Jackson was dat. Een thriller, een van de best verkochte albums aller tijden. Wereldwijd, hè, kun je nagaan. Wereldwijd. Nu ga ik ook een poging doen om een wereldrecord neer te zetten, namelijk het wereldrecord. Hoe ga je het snelste van tienduizenden luisteraars terug naar, zeg maar, alleen je eigen familie nog? Die nog in jou geloven. Nee, ik had, toen ik ergens nog op een zender draaide, hadden we een itempje. Rob zingt. Nou, ik heb er nou weer een en ik kreeg allemaal berichten van Rob, waarom doe je dat niet meer? Ja, ik wil Nederland behoeden voor mijn stemgeluid. Het is namelijk zo, als je denkt dat je een probleem hebt en je hoort mij zingen, dan valt jullie probleem wel mee. 14 over 8 is het vandaag, 8 oktober. En dat wil zeggen dat we nog een dik anderhalf uur bij zijn met de allerlekkerste muziek op deze mooie donderdagavond. En we hebben nog de gadgets van toen. Ik heb nog de plaat en zijn verhaal. We gaan nog terug naar de tv van toen. En we gaan nog heel veel leuke dingen doen. En nu dus even Rob zingt. En wat zing ik? Een nummer van Stef Bos. Papa. Live. Dus zet je radio uit en kom over 4 minuten ongeveer weer terug. Want dan zijn we klaar. Sterkte, daar gaan we. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou te trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh ja. Yeah. Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jou trekken om mijn huis. Ik heb jouw idee. Jij hebt mijn idee. En we zwerven in gedachten.

Mijn papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Even kijken. Je kunt je schadepost doorsturen naar 06-311 en dan 711-333.

Nee, nou inderdaad niet. Ja, gewoon niet dus, niet. Nee. Na, na, na, na, na, na. Wat heerlijk. Ik heb van deze man genoten. Ik heb met deze man samen mogen werken. En ik heb met deze man ontzettend veel gelachen. René Karstjong, als je boven kijkt. Ja, ja. We blijven je draaien. We blijven je steunen. En Dini, die deed een verzoekje sturen. En deze, die gaan we draaien. Het was eigenlijk het vorige uur al. Maar dat ging helaas niet, want twee keer...

Tino Martin. 8:30, bijna. En ik krijg leuke verzoekjes binnen. Zo ook uit Hilversum. Trouwe luisteraars. En die vraagt een plaat aan van Yves Berendsen. Rob, gezellig. Ze vinden het echt super gezellig. En ik ben blij dat ze erbij is. Zeker. We gaan hem voor je draaien, Francisca. Yves Berendsen. En het leuke van is dat jij gezellig meedoet. Dat je erbij bent. Een van onze trouwe luisteraars. En ik zag een foto van jou voorbij. Dat je een cap op hebt. Wat leuk. Ja, geweldig. En daarom de volgende plaats speciaal voor jou. Yves Berendsen, terug in de tijd.

Dat vergeet je aan nooit, lieve vriend. Nooit. Oh. Ja. Wat ik al zei, dit is een programma waarin we herinneringen ophalen en gezellig allemaal dingen doen. Weet je nog, iedereen loopt nu tegenwoordig met een smartphone. Je kunt geen afspraak meer missen. Of het staat wel ergens in je telefoon. Maar we hadden eerder toen de elektrische organizer. Een klein apparaatje met knoppen en een piepklein schermpje. En erin kon je telefoonnummers, afspraken en van alles in je boodschappenlijstje zetten. En je voelde meteen hoe belangrijk was zo'n ding. Afspraak 1400 uur, telefoonnummer opslagen, boodschappen, melk, brood en kaas. En dan kwam het allermooiste moment. Het allermooiste moment. Je vergat natuurlijk de pincode van je organisator en dan kon je er niet meer in. Oh, en daar stond je dan. Met al je afspraken en al je goede bedoelingen. Oh. En weet je wat het is? Tegenwoordig hoef je dat allemaal niet meer. Je hebt een agenda, je hebt een telefoonboek, je hebt een rekenmachine. Je hebt gewoon 3 verschillende apparaten nodig. En de elektronische organizer, de smartphone van vroeger, dan was er dan eentje zonder telefoon, zonder internet en met ongeveer 37 knopjes. Ik weet niet of je hem nog kent. Google hem maar eens. De organizer zit er hier naar te kijken. Dan denk ik, ja, wat heerlijk primitief toen. Oh, 9:50 is het. Op 8 oktober vandaag, donderdag. En nog een paar uur en we kunnen zeggen, lieve mensen, de vrijdag gaat zich aandienen. Het is weer bijna weekend. Het is weer bijna zover. We zijn weer bijna.

het is maar 1:13. Nee hoor. Ik heb dat niet. Nee. Gewoon normaal. Gewoon. Ik heb geen tranen. Nee hoor. Nee. Ja, ik ben een ui aan het snijden, zeg ik altijd. Marianne Weber, waarom huil je kleine jongen? En weet je, er zijn mooie woordspelingen. Ja, je kent ze wel. Die one-liners waarvan je denkt van... Ja, dit is wel grappig, zeg maar. Nou, ik heb er een paar. Ik wilde bijvoorbeeld een grap maken over mijn kalender. Maar ja, die dagen die waren al geteld. Oh ja, nee, beter worden ze niet hoor. Maar ik heb ook een cursus tijdmanagement gevolgd. Maar ja, ik kon hem niet afmaken, want ik had er geen tijd meer voor op een gegeven moment. En mijn wekker en ik hebben ruzie. Hij maakt steeds een punt van mijn verleden. En ik ben niet lui. Nee, ik ben gewoon energiezuinig. Ja, kun je even noteren. En ik wilde vandaag vroeg opstaan, maar mijn bed had andere plannen. Dus ik ben maar blijven liggen. Mijn koelkast heeft een goed gevoel voor humor. Hij laat mij altijd. Hij laat me altijd in de kou staan. Ja. Oh. Maar ik heb een dieet opgegeven. Ja. Weet je waarom? Het werkte niet. Maar ja, de pizza wel. Ik heb een boek over mijn lijm. Ik heb een boek over lijm gekocht. Ik kon het niet meer neerleggen. En mijn portemonnee is net als nu. Als ik hem openmaak, moet ik huilen. Nou, vooruit de laatste. De allerlaatste. Ik ben vandaag zo georganiseerd. Ik weet precies waar ik mijn chaos heb neergelegd. En, weet je... echt, deze is te flauw, maar ik ga hem toch opnoemen. Hij is echt te flauw. Waarom nemen vissen nooit de bus? Omdat ze liever school zwemmen. Ja... Sorry mensen, met alle respect. Goed, het is bijna 9:00. Na 9:00 ben ik terug met nog 1 uur de avondcarousel.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag

als het einde komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haaks staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: die ik nog in mijn mond heb zitten. En de haren die ik omhoog zetten. Dan denk ik, ja. Ja. En als ik dan even langs bekijk. Pieter is aangeschoven. Pieter is van de Taverne Boys. Gezellig. Die zal dadelijk ook nog wel even wat zeggen. Ik ga hem gewoon vragen stellen daar. Weet je nog niet, maar gaan we gewoon doen. Lieve mensen, het is zover. Willem Bart, al word ik nog wat ouder. Het is 8:05. Het is 8 oktober vandaag. En we gaan in het laatste uur van de avondcarousel hier op Holland Hit NL. Ja!
1: De avondcarousel.
0: Daar zijn we. Wie?
1: Rob de Goh.
0: Ja, dat ben ik. In levende lijven. En wat voor lijf. Ach ja. Goed, waar je nu ook bent, waar je ook luistert op het werk, in de auto of ergens thuis. Of gezellig in bed. Het kan allemaal. Het laatste uur van de avondcarousel is ingegaan. Op deze mooie donderdag 8 oktober. En 8 oktober is zo'n datum waarop de geschiedenis bepaald niet stil heeft gezeten. Nee. Een gigantische brand in Chicago. Tot een boot die met meer dan 500 km per uur over het water scheurde. En van honkbalgeschiedenis tot ruimtevaart. En zelfs een man die ooit dacht, weet je wat? Ik ga gewoon 511 km per uur varen. 511, kunt je voorstellen? 511 km per uur varen. Dat is gewoon nu en weg. Hé, hey, er komt een boot, dat was de boot. Misschien niet voor de intocht van Sinterklaas. Daar gaat hij weer. Kortom, 8 oktober bewijs me weer. De geschiedenis is eigenlijk één grote achtbaan. Alleen waren er vroeger daarover nog geen veiligheidsgordels. Nee. Goed, lieve mensen. We gaan het weekend een beetje inluiden met alle lekkere muziek. We gaan een uitstapje maken naar de jaren 80. Begin jaren 80. Hier is Marianne Rosenberg. En ze zingt...

aangevraagd door Francisca uit Hilversum. Mijn naam is Jannes. Oh, gewoon uit Nederland, inderdaad. Wat een heerlijke plaat, hè. Jannes, we hebben hem in het vorige uur ook al gedraaid. En het lekkere is, Jannes, hij weet niet van ophouden. En we zijn zo blij dat hij ook echt nog lang niet wil stoppen. Hij is er een tijdje uit geweest toen met een dipje. Ach, we hebben allemaal wel eens een dipje. Maar goed, Jannes niet. Jannes gaat door. Jannes is een bikkel. En Jannes is bovenal een geweldige artiest. Goed, een van de mooie liedjes die we ook voorbij gaan komen is de Nestor van de Nederlandse nummers. De held van de vrachtwagenchauffeurs. Voor degenen die nu nog op de weg zitten. Voor jullie.

Alvaro Soler met Sofia. Hun doorbraak in de wereld met dit nummer. Ja, ik heb geen idee waar ze vandaan komen, maar de nummers die ze maken, die zijn mooi. Het nieuwe album waar dit nummer vandaan komt. Oh, yo, yo. En wij gaan terug even naar de tijd. Dat de afstandsbediening nog niet zomaar naast je lag, maar je nog naar de tv moest lopen. In inderdaad. En we gaan terug naar 1977.

opname in vaak hilarische opdrachten. En het programma stopte uiteindelijk in 1998. Nou, het mooie was, er waren namelijk geen professionele topsportwedstrijden. Het ging vooral om zich, en het is waar, om zich wie het minst belachelijk maakte tijdens hindernisbanen, estafettes, balspelen en andere fysieke opdrachten. Nou, een van de bekendste scheidsrechters, helaas niet meer onder ons, is natuurlijk virtuoos op de piano Tony Eijk. En later werd ook Wim van Heumen, beter een bekend gezicht. Van Heumen, kent u het nog, van Paul de Leeuw? In 87 kreeg hij de landelijke bekendheid als presentator van Sterrenslag. Namelijk door die bekende kreet die ik zojuist noemde, scheidsrechter van Heumen werd: meneer van Heumen, bent u er klaar voor? Nou, Sterrenslag in de sneeuw kwam daarna er nog bij. En BNN in de, BN's die in de sneeuw, zeg maar, hun kunsten mogen vertonen. Nou, dat, lieve mensen, dat was nou nog eens televisie. Bekende Nederlanders die vrijwillig gingen rennen, springen, vallen, opstaan. En Nederland zat echt massaal gekluisterd voor de buis. Een leuk detail van de uitzending. Dichtbij, een aflevering in 1984. Die werd opgenomen in Uden. Die staat namelijk vermeld in het beeld- en archiefgeluid. En als je op YouTube gaat kijken, dan vind je nog heel veel van die tunes. En één van die tunes, waar ik het net over had, is van Sterrenslag. En die gaat als volgt.

Ja, wat klinkt dat toch herkenbaar, hè? En dan had je de voice-over die dan zei van... Dit is Avro's Sterrenslag. En voor de mensen die op dit moment nog luisteren naar Avro's Sterrenslag... Of die het gemaakt hebben, het kan altijd. Ik bedoel, we zijn in half Nederland te horen. En ook vooral in het gebied waar Avro's Sterrenslag is ontstaan. Compliment. Complimenten. Ik heb net wat beelden teruggezien toen ik de tune ging zoeken. Ah, dat was nog eens televisie. Een piepjonge Tineke Verburg. Een piepjonge Ed Nijpel. En nog heel veel andere bekende Nederlanders. Gezellig. Zoek het eens op. En dat is Avro's Sterrenslag, de tv van toen. Het is 9:56. Nog een klein half uurtje te gaan. En straks heb ik mijn eindgedicht. Maar voordat het zover is, gaan wij naar Liefde van Mij.

0: Echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ja, man, ik ben back af. Oh, jongen. Ik krijg allemaal instructies van DJ Cor en dan doe ik mee. Want dan denk ik dat zijn goede voornemens. Gewoon calorieën verbranden. Jongen, ik ben back af. En nou de cooling down, zeg. Nou, vooruit dan maar.
1: Zo, en wie gaat er met DJ Cor mee? Brommers kieken?
0: Nou, nog niemand. Heerlijk. Nou, we blijven er even in de samba en de Zuid-Amerikaanse sfeer. Ik heb hem beloofd vanmiddag te draaien. Aan Gerard Hofstein. Als je luistert, Gerard. Bij deze. De Two Man Sound met de Disco Samba. Plaat 1986. En wat heb ik genoten op deze muziek. Eindelijk wat Braziliaanse klank in Nederland. En vanaf dat moment zijn de zomers steeds warmer geworden. Want elk jaar kwam er wel een zomerse plaat weer bij. Two Man Sound, Disco Samba.

0: Precies.
1: We gaan er even lekker
0: tussenuit. Hey, en over Zuid-Amerikaans gesproken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van vandaag. Wat een regenachtige dag, hè. Morgen, ik heb geen idee wat het morgen wordt, maar dat hoor je zo meteen op het nieuws van 10 uur. En waar je nu bent, in de auto, op het werk, thuis of in bed. Je luistert nog eventjes naar de avondcarousel op deze mooie zender Holland Hit NL. En wat ben ik blij met alle reacties die ik gekregen heb van jullie. Dank jullie wel. Goed, nog even lekker loskomen. Los Redeos, Bambaleo en daarna Pussycat met Mississippi. En dan ga ik afsluiten met mijn

Tony Willet, maar ik ben in principe wel een hele ton. Ik weeg ook ongeveer een ton. Ach ja, beste mensen. Het mag allemaal op donderdagavond. Maar we gaan even naar iets serieuzers. Ja, want het is bijna 10 uur. 11 minuten nog te gaan. En ik sluit altijd af zoals jullie van mij gewend zijn. Met een gedicht. Want lieve mensen. De avond zit erop. En we hebben weer gelachen. Dus dat zit wel top. De donderdag verdwijnt langzaam uit beeld. En vrijdag staat klaar. Nee, die heeft zich niet verveeld. Want morgen is het vrijdag. En je weet wat dat betekent. Ook voor mij is het weekendgevoel dan aanwezig. De week is voorbij en de agenda gaat dicht. En hopelijk staat er morgen een beetje zon op het gezicht. Maar er is nog iets waar ik blij van word. Want deze week was voor mij toch wel bijzonder kort. De allereerste week van de avondcarousel zit erop. En eerlijk gezegd, dat ging helemaal top. We draaiden muziek, we maakten wat lol. Met weetjes en verhalen. De avond die zat lekker vol. Van gadgets van toen tot televisie en plaat. En voor je het weet, is het weer laat. Dus dank jullie wel voor het luisteren. Gezellig en trouw. Want zonder jullie luisteraars, ach ja, wat is het maken van radio dan nou? Dan praat ik hier straks tegen de microfoon. En dat vindt zelfs mijn microfoon op den duur gewoon niet meer gewoon. Dus donderdag, bedankt. Je hebt me weer gered. Ga jij maar lekker slapen in je warme bed. En vrijdag komt eraan. Dus zet je zorgen opzij. Want morgen is het weekend. En daarvan worden we blij. Ik wens jullie allemaal een prachtige avond en een heerlijke nacht. Precies zoals je van een donderdagavond verwacht. En onthoud één ding. Voordat ik verdwijn. Morgen is het vrijdag. En voor mij mag het ook weekend zijn. Bedankt voor de eerste week van de avondcarousel. Jullie waren fantastisch. En dat meen ik echt heel erg veel. Maar morgenavond ben ik er nog één keer. Blijf luisteren, blijf erbij. Want morgenavond draait de carousel ook weer voorbij. En daar word ik, Rob, en ik hoop jullie ook van, heel erg blij. Bedankt voor het luisteren en tot morgenavond.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. En het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Bestel nu maar snel. Voor

de praat. Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk even.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer